We zijn toch gauw nog als mens. Genoeg aan ons vlees. Het hart verslaat. Zelen en geest. Wie veel gaan we geven. En wie veel verdraait. Einfach nur mens. Met genoeg aan ons vlees.